wijs me uit. De pandemie ligt op een tisch. Hoe zal het zijn laatste vinger is? Er is er eind, ik wel niet trust het. Is dat een blauwe nacht wie het? Ik knap twee, drie ziekte voor story. Is het schoon, het hebben we gehad. Een ganz bloß hat's noch eens vast gehouden. En hij heeft zijn verlaat. 223 Seiten, minus 32